Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Potpoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snop. Action. Het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen. Voor bijzondere mensen. Voor mooie mensen. Ja, want Potpoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met gebak. Lekkers. Snoep. Taart. Netwerkcultuur. Aquaria. En worstenbroodjes. Maar niet thuis hoor, dat is natuurlijk alleen maar muziek. Muziek hier bij Potpoe Action. Action. Action. Brazilië, 1970. Tim Maia, Coronel Antonio Bento.

0: Crashers.
1: Ja, hoe afgezaagd kan je het maken? Deep Wound met hun totale hit Lose Anxiety Song uit 1983. Lang geleden natuurlijk dat je die voor het laatst hebt gehoord en vandaag nog niet op de radio. Dus mag ik het toch gewoon draaien, hoewel het volkomen afgezaagd is. Uit Amerika, iets een beetje aan de oostkust geloof ik. Deep Wound van hun tapeje of van hun plaatje. Zoveel liedjes. Ja, ze hebben wel een soortje liedjes, maar er zijn één of twee verschillende versies van of één. Maar deze dus. Totaal afgezaagd, maar wel lekker snel. En onder de minuut. Als je deze muziek op gewone snelheid zou afspelen, zou die waarschijnlijk 4,5 minuut duren, deze track. Maar goed, Deep Wound dus. Prachtige snelle muziek uit Amerika van vroeger. Daarvoor Tim Maia, een Braziliaan. Van zijn LP uit 1970. Ik heb nog nooit iets van Tim Maia gedraaid eerder. Dat is gek. Maar dit is, ik noem deze muziek dan samba rock, maar ik weet helemaal niet of dat terecht is. Het is meer samba-achtige muziek, minder hippie of beat muziek, maar met een soort rock of soul of hoe noem je dat? Het is een soort blend van muziek. Er is heel veel van dit soort muziek later gemaakt. Het is allemaal van na 1969 gingen ze toch meer andere, meer Braziliaansere muziek maken. Coroné Antonio Bento. Ik heb geen idee wie dat is. Het is een naam van iemand kennelijk. Maar dat gaat ergens over. Jij weet het al lang. Ik heb geen idee. Dat. Dan kunnen we nu vervolgens weer terug naar België. Merksem. Daar zat WB Records. En die hebben kunnen uitgeven een plaatje van Joke en de Rio's. Je hebt het beloofd in 1971... Ja, dat dom wicht moet je natuurlijk niet snel zeggen. Maar ja, als iemand allerlei wilde beloftes doet en dan vervolgens die allemaal niet nakomt. En dan ook nog zegt, ik ga met je trouwen. En dat je dan denkt van ja, ik wacht tot je het toch gaat doen. Dan ben je niet helemaal lekker. Maar goed, dat is hier aan de hand met Joke en de Rio's. Prachtige muziek. Dus je hebt het beloofd, 1971, Joke en de Rio's uit België. Alleen zie ik dus dat Deep Wound, Lose Anxiety Song 1983, is maar 59 seconden lang. Dus daarom komt hij nu nog een keer. Patapoe Action.

This is the House of the Devil, original mix, 2022, Creatures of the Occult. En de Creatures of the Occult, dat zijn vier mensen. Namelijk Benny Brouwer en E. Brouwer, maar die alleen in deze band zitten. En, of band, ja, hierbij betrokken zijn en verder niet. Verder Marco Oudijn, beter bekend als DJ Tails of Tough Cut. En natuurlijk Richard Koek, die kennen we als Drox. En die is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de kickdrum, wat hij altijd doet. En die was weer om je vingers bij af te likken. The House of the Devil. En dat is natuurlijk totaal zoals het moet. Creatures of the Occult. Het sluit helemaal aan. Naam van de band, naam van de track. Het kwaad en het slechte en weet ik veel wat. Dat hoort een beetje bij die esthetiek rond Gabber Terror. Dat, 2022. This is the House of the Devil, Creatures of the Occult. Daarvoor Joke en de Rio's uit België. Je hebt het beloofd. Ja, en belofte maakt schuld. Het is inderdaad waar. 1971, tuchtig. En nog een keer de herhaling trouwens daarvoor van Deep Wound, Lose Anxiety Song. Afgezaagd, maar prachtig. 1983. Nu dan, vlug naar muziek met fuzzgitaar. Deze band heet Liberty Bell. En kwam uit Corpus Christi in Texas. Dus fuzzgitaar met Texas oorsprong wordt hoog gewaardeerd. Omdat er gewoon een hele veel harde fuzz werd gedaan daar in Texas. 1967, overigens, dit is dus het nummer met fuzzgitaar. Dat snap je nu wel. That's How It Will Be, 1967. Liberty Bell heet de band. Corpus Christi, Texas. Padpoe Action.

Marsha Jew hoorde je weer eens uit 2025. Make It Ting Jimmy van Marsha Jew, die we al zo vaak hebben gehad bij Patapoe. Action. Daarvoor Liberty Bell met hun prachtige fuzznummer That's How It Will Be. 1967 uit Corpus Christi, Texas, Amerika. Vlug nu naar wat experimentele pop uit begin jaren 80. Noem ik het altijd. Dit is Absolute Controlled Clinical Maniacs. Later zijn die kliniek geworden. Daar heb je dan nog nooit wat van gedraaid. Het is van Sandy Nijs uit België. Sick in Your Mind. Dit gaat natuurlijk, dat idee van Absolute Controlled Clinical Maniacs, dat moet ook van die enge dokters in witte jassen die je dan gaan vermoorden. Of in een isoleercel gooien. Nou, dat is, die sfeer zit hier ook helemaal in. Sick in Your Mind. Brr. Live opgenomen in Bergen, Noorwegen in 1985 door die Belgen dus van Absolute Controlled Clinical Maniacs. Patapoe Action.

Ja, Lee Perry, zelf zingend, hier als King Perry, in 1965 al. Opgenomen in 1965, ja, daarvoor hoorde je Rude Boy of Rude Boy Ska van The Wailers, ook 1965. Uit de tijd dat Lee Perry nog werkte voor Cox & Dodd en opgenomen ook bij daar natuurlijk. Maar goed, op datzelfde ritme of ongeveer datzelfde ritme. Heeft hij toen Pussy Galore, een beetje ondeugend liedje, opgenomen. Dat ook nog is gespeeld op zijn huwelijk met Pauline Morrison. Dus dat is leuk om te weten. En daar waren de Wailers ook, hè, want we hebben het hier over de Wailers nog als zangtrio van Peter Tosh, Bunny Wailer en Bob Marley natuurlijk. Die zingen ook het koor goed. En inmiddels de Wailers, Rude Boy. I Gotta Keep On Moving. En dat is echt een enorme puzzel. Of tenminste voordat ik het goed had. Want in Rebels Hop, ook uit deze tijd, zeggen ze ook I Gotta Keep On Moving. En je hebt er ook twee tracks of drie waar ze Cloud Nine dan zingen. Weet je, zo'n zingetje uit een ander, uit een Amerikaans rhythm and blues nummer dan. Nou ja, ook er even tussendoor gooien. Maar dat verwart heel erg. Want het is gewoon een ander ritme. Dus nou ja, het is goed gekomen. En toen had ik daarvoor bedacht Rude Boy Ska van The Gladiators, van veel later, door Prince Tony Robinson geproduceerd. Ook heel mooi, heel glad, maar heeft dus eigenlijk niks met Lee Perry te maken, maar verduidelijkt wel weer even dat Rude Boy Ska en wat de tekst daarvan is. Maar goed, die is afgevallen omdat ik dus ontdekte dat er gewoon nog een versie is van Pussy Galore van Lee Perry en The Wailers. En die is op een gegeven moment ergens opgedoken, maar ik heb het nog niet uitgevonden waar. Maar we hadden gewoon het geluid ervan. Dus dat was de eerste van de drie. Twee keer Pussy Galore met daar in het midden dan dus Rude Boy of Rude Boy Ska van de Wailers. Alles 1965 uit Jamaica. Daarvoor dan nog live in Bergen, Noorwegen. Absolute Controlled Clinical Maniacs met Sick in Your Mind. Dat je voelt je heerlijk in je geest en je luistert naar Patapoe Action. Nu naar, ja, het is de rubriekificering van dit programma is wel bedenkelijk eigenlijk. Want we gaan nu weer naar die rubriek punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? Nu Japan 2015 moet dat zijn. Destroy the Pressure. System Fucker. Onze vrienden die al niet meer bestaan of zo, of geen muziek meer maken. Ik denk altijd dat ik alles van ze al heb gehad. Maar dat is dus niet waar. Want deze Destroy the Pressure was er nog niet. Een beetje met de langzaam en snel, waar ik geen voorstander voor ben, die ik meestal niet heb. Maar echt, de sfeer is heel goed. En waarom niet langzaam en snel? Jij luisteraar bent natuurlijk helemaal geen punker, dus daar kan je geen bal schelen. Die langzame, snelle stukken. Ik wil eigenlijk alleen de snelle stukken. Hoe dan ook. Maar toch is het heel draaglijk. Destroy the Pressure 2015. Nou ja, dat. Geniet ervan. System Fucker uit de Tokio-stad. Nee, uit Toyota-stad, de stad waar Toyota zit, de fabriek zich bevindt. Patapoe Action.

Nog geen jaar nadat het in dienst werd gesteld, kwam de Bristol, Groot-Brittannië's modernste oorlogsschip, voor een onofficieel bezoek naar Amsterdam. De 152 meter lange oorlogsbodem wordt voortgestuwd door twee stoomturbines en twee gasturbines, die samen voor een snelheid van 30 knopen, oftewel meer dan 50 kilometer per uur, zorgen. In een grote controlekamer wordt de werking van die turbines minutieus in de gaten gehouden. De Bristol wordt het sterkste geleide wapenschip genoemd dat ooit voor de Britse marine werd gebouwd. Tot de projectielen behoort de radiografisch bestuurde Icara, die doelzoekende torpedo's afvuurt op opgespoorde vijandelijke onderzeeboten. Tot de bewapening behoren voorts de Sea Darts, supersonische geleide projectielen, onder andere bestemd voor gebruik tegen vliegtuigen en oppervlaktedoelen. Kortom, een schip om rekening mee te houden. Her Majesty's Bristol.

Ja, dat was de Projection Company. Dat is een andere naam voor de band The Id. Met het nummer Boil the Kettle. Instrumentale versie. Boil the Kettle Mother is van The Id. En dit is van een soort goedkope hippie psychedelische plaat die ik toevallig ook heb. En die, daarom herkende je ook het oude tune van de uitzending voor punkers. Maar dan op een andere toerental. Projection Company, Boil the Kettle, 1967, tuchtig, uit Amerika ergens. Daarvoor beeld en geluid verschaften ons torpedo's en geleide wapens. De Britse oorlogsbodem. Ik zie nu pas dat het helemaal geen zin is. Ja, het is zo'n schip met geweldige wapens die Amsterdam bezoekt. Maar die, wat we dan zien, dat die dingen worden uitgeklapt en de lift waarin de raket wordt... Volgens mij zijn het gewoon stok, zeg maar, films die ze al eerder hadden gedraaid en die ze cadeau hebben gekregen. En waar ze dan een shotje Amsterdam op hebben geplakt. Maar kijk het zelf rustig na, het staat allemaal op het internet rustig te zien voor u allemaal. Beeld en geluid, torpedo's en geleide wapens. De Britse oorlogsbodem. Bristol heet dat ding. Goed, en daarvoor Destroy the Pressure. Want ja, het moet inderdaad eens afgelopen zijn met die kutwapens en die teringoorlog. Het kost allemaal geld, het kost mensenlevens, iedereen ongelukkig, vluchtelingen, gezeik. Stop wapens, stop de wapens. Dat System Fucker uit, het heet echt Toyota stad uit Japan. Destroy the Pressure 2015, daar begon dat blokje mee. Dan moeten we nu als een gek naar Peru. Yolinda Huamani hebben we hier met een... het is steeds in 2015 op YouTube gezet. En dit filmpje is al een beetje beschadigd. Of in het begin is een beetje hotsbots zit je erin. Maar dan krijgen we een heerlijke huayno van Yolinda Huamani.

0: En hoort het. Nog één, moet wel. Maar ook het enige gezelschap is in volmaakte rust verlopen. Misschien zijn er maar erger dan een paar blauwe plekken in de lichting, maar steeds geen ogenblik verstoord geweest. En toen de berichtgever Amsterdam verliet, werd er gedacht omdat de elektrische stroom de weg was. S'avonds een kaars. We hebben gezien.
1: Thank you.

0: this door.
1: Test, test, test. Test, test, test, test.
2: Ik hoor helemaal niks.
1: Test, test.
2: Ja, wacht even.
1: Test, test.
2: Ja.
0: Tafelwerk.

0: Dat je het weet. Dat je het weet.
1: De rachende mannen. De rachende mannen.
0: Moet deze omhoog?
2: Dat omhoog?
0: Hoger?
2: Ja?
0: Hoger?
2: Ja?

Hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit

klamme lichaam staat in het midden van de kamer. Hij is zojuist ontwaakt uit een slaap waarin al zijn poriën zich openden. Druipend van het zweet is hij net uit het bed is gehesen. Net voordat hij zijn ogen opende, droomde hij nog dat zijn tanden los zaten. Hij ze eruit trok, bekeek en vervolgens stuk voor stuk terugplaatste in de gapende gaten in zijn mond. Half bij zinnen wordt zijn blik geleid naar zijn natte silhouet op de grijze lakens. Het ligt er verslagen bij. Daarna gaat het naar zijn vers getekste muur, zijn suizende verwarming, zijn andere muur waar het behang vanuit een hoek naar beneden krult en vervolgens naar zijn raam dat zo'n 2 meter breed is. Hij kijkt uit over de matige skyline van Os en hij vraagt zich af wat er allemaal gebeurt rond deze tijd. Hij telt de eerste gedachten. De eerste laag rooksaus wordt aangebracht op de Unox-worsten. Er trillen reageerbuizen in laboratoriumoscillator. En een vuilnisman drinkt koffie in wagen 13. Het gewicht van zijn hoofd verplaatst. Het schuift langzaam naar voren. Er ontstaat druk op de binnenkant van zijn gezicht. Zijn kin zakt naar zijn keel en zijn mond opent, waardoor hij begint te kwijlen. Hij kijkt in de verte net over de daken heen en ziet daar een zwerm kraaien. Ze verdwijnen achter een schoorsteen. Hij is treurig, maar kan niet huilen. Dat heeft zijn huid al gedaan. Dus hij staart en kwelt. Zijn focus breekt wanneer er een kraai tegen het raam vliegt, een bloedvlek achterlaat en traag naar beneden glijdt. Een enkele traan maakt een baan langs zijn neus en wordt beantwoord met herhalende bonzen van kraaienhoofden die het raam treffen, bloed achterlaten en traag naar beneden glijden. Hun snavels raken het glas eerst. Klinken als kleine krassende hagelstenen. Het houdt een poos aan tot er in het midden van het raam een slordige rode cirkel getekend staat. Nog staand op zijn benen met magere kuiten belandt hij in een waangedachte. Een waangedachte die al het onheil van het ossen laat zien.

Vlak bij Magare rijdt een vrouw met haar auto de Maas in. Het paarsblauwe ochtendlicht reflecteert op haar witte Toyota Aygo. De ochtenddauw raast aan weerszijden langs haar ramen. Wanneer het water de cabine vult, vraagt ze af of dit echt is wat ze wilde. Iets verderop wordt er een aantal tonnen drugsafval in de al vervuilde wateren gedumpt. Alsof het dagelijkse kost is. Man genaamd Davy slaat vrouw genaamd Michelle. Hun zoontje, vernoemd naar merkkleding D-Squared, schopt zijn hondje genaamd Versace. Het hondje sterft. Het licht wat door de Luxaflex komt, valt op de plas bloed dat uit het kleine lijf stroomt. Een arbeidsimmigrant die gelijktijdig haar werk en woning verloor, nadat zij werd uitgebuit, ligt tussen de sigarettenpeuken op de koude grond, waar haar hart langzaam tot stilstand komt. De politie heeft haar niet geholpen toen zij om hulp vroeg. De buurtbewoners ook niet. Op het industrieterrein vat een gigantische vleeskoeling vlam, waardoor er in de opeenvolgende dagen een geur van rottend vlees en verbrand plastic over de stad heen trekt. Dit gaat gepaard met kleine vlokken as die uit de lucht vallen. Op een straathoek in de Schadewijk wordt er iemand neergeschoten. De jonge vrouw van 24 jaar oud zit in haar auto. De eerste kogel doorboort haar hoofd vanaf haar voorhoofd. De tweede kogel landt net onder haar ooglid, langs de linkerkant van haar neus. Er stroomt één enkele druppel bloed uit, waardoor het lijkt alsof ze een traan laat. Dit is hoe haar vriend hun relatie beëindigt. Ze heeft hem nog gekust voordat ze vertrok.

0: gezien dat het afgezet was. En dan ben ik om 12 uur teruggekomen zonder hek zo mee.
1: Ja.
0: En dan kwam ik eens rondlopen en dan kijk ik wat er aan de gang is.
1: Kent u het woonwagenkamp?
0: Zeker, ik kom er graag zelf.
1: Ja?
0: Komt uit bij een van die mannen op de
2: kom er graag zelf.
1: Hoeveel mensen zijn er?
0: Heel netjes. Niks gelast van.
2: Heel netjes. Niks geen last van.
1: Ja. Want u zegt ik ken ze met de mensen, maar wat komt u er doen?
2: Ik kom ooit oud ijzer brengen. En ik kom wat oud ijzer ophalen.
0: Zo werk ik.
2: Zo werk ik.
0: Ik wist het zondag al.
2: Ik wist het zondag al. Nooit niks. Daar kijk ik niet naar.
0: Ik kom wat brengen en ik neem wat mee en ik ga weer.
2: Ik kom wat brengen, ik neem wat mee en ik ga weer.
0: Broer en zusters van elkaar. Dus wat aangetrouwd is, daar zit er. En er is er allemaal broers en zusters. En negen.
2: Familie van Martin R. Dat zal misschien wel zo zijn.
0: Maar dat kan ik zo niet zeggen. Het kan een nee zijn, maar meer weet ik niet.
1: Nee.
2: Hij is dat. En
0: die
2: is dat. Daar bemoei ik mijn eigen niet mee.
1: De oude ijzer, zou het u verbazen als er drugs of geld of wapens gevonden worden?
0: Nee.
2: Nee.
1: Zou het niet verbazen?
2: Nee.
0: Ik werk mijn oude ijzer, ik doe ook iets anders werken. Dus ik kijk nooit niet zo nauw. Hij gooit mijn ijzer neer. En dan zie
2: ik kijk nooit niet zo nauw.
0: Ik kom volgende week weer terug. Dus ik heb het altijd netjes.
2: Ik werk netjes voor de mensen.
1: Maar als er dan nu drugs gevonden wordt of wapens, zou u dat verbazen?
0: Nee.
2: Nee.
0: Ik vind de rotte rotzooi.
2: Ja? Rotte rotzooi.
0: Ja. Maar ik zeg ook niet wat jij doet. En ik zeg niet wat jij zelf in die avontuur doet. Daar heb ik niks mee te maken.
2: Daar heb ik niks mee te maken.
1: Van het kamp, heeft u zo gesproken?
0: Nee, ik kreeg vanmorgen pas om 8 uur te horen.
1: Ja.
0: Dus ik heb het niet gezien. En dan moet ik me niet mee.
1: Ze zijn niet opgepakt, hè?
0: Weet ik niet.
1: Nee.
0: Ik weet het niet. Dus is mijn gewoon. Ik wist dat ze in Oost opgepakt zijn.
2: Deze hebben ze niet opgepakt.
0: Weggezet.
2: Gewoon weggezet. Ergens naar anders naartoe gebracht.
0: Dat is mijn kastje niet.
2: Dat is mijn kastje niet. Het is ons kent Os. Het is horen, zien en zwijgen.

Vanuit de wandel leef ik en blijf ik leven. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. Ik sta aan en ik blijf aanstaan. En aanstaande donderdag worden mijn wensen in vervulling gebracht. Aanstaande vrijdag sta ik op zijn kop en kot ik ze weer uit. Dat zijn nou eenmaal de problemen die ik dagelijks ervaar. Of moet ik zeggen wekelijks, wanneer elke dag weer een nieuw lot met zich meebrengt.

Nou, dat hij weer bij zinnen is, ziet hij links en rechts weilanden. Hij begint zijn dwalen en denkt: het is hier niet hetzelfde als de plek waar alle waanzin je door de strot wordt geforceerd. Het centrum van dwaasheid. Dwazen, dat zijn het. Zegt hij zo hard alsof hij zichzelf ermee probeert aan te spreken. Alles boven hem heeft een grijze kleur, met plekken waar zwart doorbreekt. Hij verwacht geen neerslag, naast de vlokken as die nu ook voortdurend op hem vallen. De zon, slechts een rode streep die zich net door de zwarte wolken heen weet te breken. De kleur treft zijn bloed doorlopen ogen wanneer hij voet zet op de weg. In zijn onoplettendheid wordt er bijna over zijn voet gereden. Het verkeer was hem niet opgevallen tot hij zich op de weg begaf. Alsof het pas in het bestaan geplaatst was toen hij er een stap zette. Een stoet aan toeterende mensen in roestende auto's waar de lak vanaf bladert presenteert zich voor hem. Hun volledig kleurloze gestaltes leunend over het stuur, sommigen snotterend, sommigen met een brandende sigaret op hun lip. Hij passeert de auto's. Hij kijkt het gestalte links van hem recht in de ogen aan, maar het lijkt hem niet op te merken. Het lijkt levenloos. De ogen staan vast tot oneindig en zijn zo glazig als uien. De huid van de lippen is zo gespleten dat het enkel uit korsten bestaat. Hij loopt door tot hij van rechts een stoot krijgt van de bumper van een dure Mercedes. Het gestalte in de auto is gitzwart en doet aan als een leegte. Het toetert en schreeuwt in een geluid dat hem voor geen enkel moment aan taal doet denken. Kees ziet slechts de witte tanden in zijn mond en de sigaret die tussen twee goudkleurige ringen geklemd zit. Aan de overkant van de weg kijkt hij achter zich naar wat hij net is overgestoken. Hij ziet aan beide horizonnen een blokkade op de weg. Ze zijn bezig met het gieten van vers asfalt. Hij denkt: geduld is een schone zaak. Hier is het angstig. Hij draait zich om en laat wat hij net gezien heeft achter zich. Hij arriveert bij het weiland en stapt op het gras. Hij kent de weg, maar toch voelen al zijn stappen gevuld met onzekerheid. Het is de plek waar hij ooit de mannen in bontmutsen heeft zien rennen. Hij kan zich nooit nog exact herinneren hoe de lucht uit hun hijgende kelen zich tot een grote wolk vormde. Hoe hun afgetakelde gezichten samen één bewegende vorm van uitputting aannam. En het licht dat elk detail op hun gezicht contrasteerde. Na een stuk te hebben gelopen, zijn zijn sokken door zijn schoenen heen nat geworden. Om de zoveel stappen kijkt hij erna. Hij maakt zich zorgen wanneer hij bij elke blik die hij erop werpt een donkergroene massa die hij alleen associeert met stront zich uitbreidt over zijn voeten. Hij komt tot stilstand wanneer de massa zo groot geworden is dat hij zich niet meer vooruit kan bewegen. Hij staat als een standbeeld. Vastgenageld aan de grond onder een boom. De enige in het landschap. Beide hangen ze scheef naar de grond gebogen. Zijn ogen verliezen scherpte en zijn zicht wordt zwart.